je raam, maar op een baan. En met die ossemieten paas je dom. Zuldul of otar, saai, saai, kishmodar. Olom, om, nog, om, al, waarom. Shoog je de megmeti, even sedati. Och, je dit van jaar, hoe saai, o. Haas of heli, wie zo serenem. Kiet, korom, ol, regisch, gulelem. Zoi, haat, cholo, ganyo,